toe afmekaar in. Moenie waai, Rongonooi! Moenie waai! Rongato! Hine na na te karelo! Moenie na kuri afmekaar in! Kitte hierdo!

Die hei, Mauriel! En dat ek hier na te hou waar veel veel. Hou waar ek my waar ek in hei. Tava hier het zo raad en my tot te vernoa. Kja zo ver aan my jy wat het ook keer en hei kura my noa. Het ou raan het zo hakar in hei. Het ou raan het zo hakotzi. Het ou raan het zo hakuk. Katangi hotsu hotsu te ngā kou ki ngā mate. Kwahi ngā mai nei, kwahi ngā mai nā. Ngā mate, e takoto tīna hāna i ngā marae, huri nā e te motu. Koe kete i ngā matari ki whana e ngā kore. E kore kou tau me wari wari tia. E rangi, ka kite ai te paringatai, harongohia ki te haukā wata wata. Kei ia kūranga tira, kei ia kumoa toi ka hotea, tauranga moana, tauranga tangata. Karanga mai, mihi mai, hakatau mai ki ngā kura a tamotu. Tēnei tani whāte kaipara, tēnei a ngāti whātua, kua tai wai wai tapu mai ki tā katatai nei. E kō ana, e kaika ana te ngā kou, e ngā tupuna. Hakatata mai ki o koutou mokopuna. Kei ia kūranga tira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.